teilen op bevindet, zeg ik hen. Verpast door ze kunnen moven. Want ook nee moven het. En wat voor het zo goed, nou staat je van nu. In nood dat je want ook nee. We want ook nee, gesnoot. De was schak, even was aan het gesnoot. Toen is er een lakje voor woven, dus kom je. En verpast door ze kunnen moven. Verpast door ze kunnen moven, dus het. I will tell you that. Weet me schat, de heer, stierwit, wat heb je zo gehad aan? We zijn dan nu ja, man, als je wat weet, weet je aan. Ik wou ook om te zien, wat is maar de gast nog te. Wat is maar de gast nog te doen, ik wou ook te doen, ik wou ook te doen. Ik ben ook weer te doen, ja, de best, wat is het maar? Als je maar de botte. We gaan dan zo op maar even in nu. Steeds in mijn gratis. Dat je heel getag had dat. Denk dan dat je ze verwinnen te steen. We gaan het in paardens van steen wat daar hebben, dat wordt. Als dat is kwijt, dat is goed. Nu weet je, als je wel ja. De heel op zes het gaat dat in nood. Dat is gewoon dat in nood. De heel is op de heel gaat betalen. Dan te maar kwamen die van kerstkinderen bij wat daaromt. En hij hoort dat hij zijn schat gaat dat tot hij, hoe je wat gaat met David. En dan is hij in nood dat hij zijn verwinnen uit in Inan. Dan te maar kwamen die van kerstkinderen bij wat daaromt. Maar die is er kwamen ook niet. Moet je staan even, hoor. Hij moet eens kwijt, man. Waar worden we hier om, maar dat is wat daar weer van weer op. We gaan hier iets lang roepen, want de heer was schat. En goed, de heer taal ook dat hij weer bij God. Want de heer, goed, de heer taal weer van, de heer, Mr. Gimit. Kiel te waar had. Ja, dat het teven, den ze ze, graag was schat zijn mijn grit. En goed, de heer, Mr. Gimit. Heb je mooi zien. Krijg je was schat, dit teven, Mr. Gimit. Mok, Fuji, de Sendran is goed. Bian, was Sioudiers. Deed het aan uw wanneer had. Ze betaalde je wanneer, hoe schwast het. Om te wapen, om te wapen, om te wapen. En te wensen kom, stond aan uw wanneer. Maar ze begon te vaak over het zwart, misschien. Maar wie dan even over het, hoe ze geeft, spreekt nooit met de zin. De snoep kan te hoort in nu. Wie de hebben, hoe ze geeft. Nu toen we nu dat was goed nog tot oorzaak. Hoe zo geeft dat ze naar wat en dat die. En die voelt aan nu aan. Kijk zo geeft dat die winnen nu. Hoe dat gesloten wat past te hebben. En nu geeft dat staat in nu. De heer noemt ze met. De snoep tegen hem. Zo geeft dat de wat, dat maakt niet. Je neemt wat hart. Dat was aan en dat deed ik. Nee, dat ik zie. Wanneer we Daniel Vasson. Dat was aan en dat deed ik. Hoe zou je hem steken, zei hij. Dan ga je hart te betalen, man. Dat het had. Hij zei hem aan, wat zou hij had? Was de gebied. Moet je, waarom jij, waarom die in nood. Ik ben niet van. En laatst ben. Dat zie ik, kan bij mij zie ik. Waar zie ik. Dat al daar is, die ben de heer Noordje met. Is niet van met. Kiel de heer, was dat je niet gaat dat zien, no. Ik moet ook zo goed dat de heer kan leven, dat was dat je niet. Dat dit even, dat je daar leeuw. Kamer je woord.